Halo Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Indaher Yani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informatie uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informatie over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Indonesische antiterreureenheid Densus 88 heeft 12 mensen opgepakt die worden verdacht van banden met terroristische netwerken. Dat gebeurde sinds 2 oktober tijdens een reeks operaties in 6 provincies. De verdachten werden opgepakt in West-Java, Midden-Java, Midden-Sulawesi, Zuid-Sulawesi, Riau en Noord-Molukken. Dat heeft Densus 88 woordvoerder commissaris-generaal Mahendra Eka Wardana zondag bekendgemaakt. De verdachten zijn tussen 22 en 52 jaar oud. Ze zouden banden hebben met de Daulah Islamiyah en andere terroristische netwerken. Volgens de politie hielden ze zich onder meer bezig met het versterken van netwerken, training, propaganda en het werven van nieuwe leden, zowel online als rechtstreeks. Ook zouden sommigen betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van terreurdaden. De politie onderzoekt nu het in beslag genomen bewijsmateriaal en de mogelijke banden van de verdachten met andere personen en netwerken. In de Indonesische provincie Papua zijn zondag 13 nieuwe keukens geopend voor het programma voor gratis voedzame maaltijden, oftewel de MBG. Daarmee wil de overheid het programma verder uitbreiden naar alle delen van het land. 10 van de 13 nieuwe voedingscentra liggen in de zogenaamde 3T-gebieden, dat zijn afgelegen achtergestelde en grensgebieden. Volgens Nurjaini, directeur van Voedselvoorziening en Distributie van Indonesische Nationale Voedingdienst, moeten ook mensen in deze gebieden toegang krijgen tot de gratis maaltijden. Tegelijkertijd gaat de IT-dienst het toezicht op de keukens aanscherpen. Dat gebeurt naar een aantal gevallen van voedselvergiftiging. In Papua zijn 4 MBG-keukens inmiddels permanent gesloten vanwege ernstige problemen met de bedrijfsvoering. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van Universitas Indonesia onderzoek in samenwerking met Russische cybersecuritybedrijf Positief Technologie. De twee partijen willen onder meer kijken naar trainingen op het gebied van datawetenschap, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. De gesprekken worden begeleid door Sakura Nisha Society, dat internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur stimuleert. Volgens Al-Hadi Bustamam, hoofd van het Data Science Center van de faculteit, kunnen studenten en docenten dankzij zo'n samenwerking kennis maken met praktijkvoorbeelden en actuele kennis uit de cybersecurity sector. Positief Technologies heeft laten weten zijn expertise met Indonesische studenten en docenten te willen delen. De samenwerking moet uiteindelijk kunnen leiden tot gezamenlijk onderzoek en concrete onderwijsprogramma's. En luisteraars, dat was het nieuws.

0: Ambassador Series Interesting News at the Asian Games 2020 in Aichi, Nagoya, Japan. The Indonesian Blue gave nation and data medalist May Narhas genomen 5 gouden, 11 zilveren en 23 bronzen. Daarmee heeft Indonesië ook het doel van het Indonesische ministerie van Jeugd en Sport overtroffen. Dat was vastgesteld op 4 gouden medailles. Met dat resultaat eindigde Indonesië op de 16e plaats in het eindklassement. Dat is inderdaad lager dan de prestatie tijdens de Asian Games van Hangzhou in 2022. Toen Indonesië met 7 gouden medailles 12e werd. Toch vindt chef de missie van Indonesië Todotua Pasaribu het resultaat in Aichi Nagoya het waard om te waarderen, vooral omdat enkele sporten waarin Indonesië eerder gouden medailles won, deze keer niet op het programma stonden. Wat opvallend is dat verschillende Indonesische sporters juist historische prestaties hebben neergezet. Gewichtheffer Rahmat Erwin vestigde een wereldrecord in de klasse tot 75 kilogram met een totaal van 366 kilogram. Bij het sportklimmen zette de Sakmade een Aziatisch record neer op de speeddiscipline voor vrouwen met een tijd van 6,062 seconden. Het Indonesische mannenbadmintonteam versloeg China in de finale en maakte daarmee een einde aan een wachttijd van 28 jaar. Voor het eerst in 28 jaar won Indonesië weer goud op de Asian Games. En dat is nog niet alles. Nurisa Dian Ashrifa werd de eerste Indonesische sporter die een gouden Asian Games medaille voor Indonesië won in het boogschieten. Ook sporten die voor het eerst op de Asian Games werden beoefend, zoals tekbal, padel, mixed martial arts of MMA en e-sports, leverden medailles op voor Indonesië. Todotua zegt dat het hele proces en de resultaten van de Indonesische ploeg in Aichi Nagoya de komende tijd worden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de nationale sport. Dus, hoewel Indonesië deze keer minder gouden medailles won dan in Hangzhou, hebben de Indonesische sporters wel nieuwe prestaties en historische mijlpalen neergezet.
1: Jump. One, two, three,

is it golden? Hij stond bekend als de vader van de Indonesische ontwikkeling. Een leider met een vastberaden karakter die de ontwikkeling plande en uitvoerde en zich serieus bezighield met voedsel- en landbouwkwesties. Hij ontwierp en implementeerde niet alleen concepten, maar ging ook het veld in om het ontwikkelingsproces te controleren. Dit zijn de wijze woorden van de tweede president van de Republiek Indonesië. Dit land is een land van het volk, door het volk en voor het volk. Suharto.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, Indonesia's ambient music have Blake Barnett Allen and Plague in at hard fun music lifehabbers in Asian land. This genre that began start on verhalen over lives for the verdriet, sombere gevoelens en weg om weer op te krabbelen, wordt nu naar Europa gebracht. Dat gebeurt tijdens Emerald Ambient Fest 2026 dat wordt aangekondigd als het eerste ambient muziekfestival op het Europese continent. Na de eerste editie in Porto, Portugal op 3 oktober gaat het festival verder naar Amsterdam, Nederland op 9 oktober 2026. In Q Factory in Amsterdam worden bezoekers uitgenodigd om mee te zingen, te lachen en natuurlijk samen aan bier te gaan. Op het podium staan de Bogang, Melinda Slow, Celine en Eva Geneva. Voor Indonesiërs in Nederland of de Nederlanders is het evenement meer dan alleen een concert. Het festival is ook een plek om de culturele identiteit van Indonesische archipel te vieren en Indonesische diaspora in contact te brengen met internationale muziekliefhebbers. Zoals de Bogang zegt, ambient muziek gaat niet alleen over levende verdriet, maar ook over het vieren van het leven en samen weer opkrabbelen. Het evenement in Amsterdam zullen op 17:30 avonds lokale tijd beginnen. Wat interessant is dat de organisatie ook speciale groepskaarten aanbiedt. €450 voor 10 tickets, oftewel €45 per persoon. Dus als je je hele vriendengroep al hebt meegenomen, hoef je alleen nog maar te komen, samen te zingen en samen ambiar te gaan. En als we toch over het ambiar muziek hebben, laten we alvast opnieuw oefenen voor het meezingen met een Darboy Gang op de 9 oktober. Luister ondertussen naar Koyo Jogja Istimewa van Darboy Gang. Zoek de tekst maar even op, kom op, ik geef jullie even de tijd. En daarna zingen we allemaal samen mee. Goed, luisteraars, hier is Koyo Jogja Istimewa van Darboy Gang.

informasi saat Indonesia Winner Lesson, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesia, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

Plus there is news out the Indonesian film viral. The film Empat Musim Pertiwi is door the Indonesian Oscar Seleksi Committee of the IOSC chosen as the official intending fund Indonesia for the category Best International Feature Film tijdens de 99ste Academy Award. Oftewel de Oscars van 2027. Voorafgaand aan de promotieperiode in de Verenigde Staten zijn de twee hoofdrolspelers Arya Saloka en Putri Marino van plan batik te dragen als onderdeel van hun outfit. Arya zegt dat ze daar bewust voor kiezen zodat de Indonesische identiteit zichtbaar blijft wanneer ze op het internationale podium verschijnen. Niet alleen via hun kleding, volgens Arya, is Empat Musim Pertiwi zelf ook een manier om Indonesië aan het internationale publiek te presenteren. Door de film in het buitenland te vertonen, hoopt hij dat internationale kijkers een rijker beeld krijgen van Indonesië en zijn cultuur. Ondertussen wordt er nog gesproken over de details van het batikmotief of andere Indonesische traditionele stoffen die de acteurs zullen dragen. Ook de jonge acteur Nagara Kautsar Pakusadewo wil batik graag onder de aandacht brengen. Hij zegt dat hij batik graag dagelijks draagt. Opvallend is dat het hem niet zoveel uitmaakt uit welke regio de batik afkomstig is. Hij let vooral op het motief dat hem visueel meteen aanspreekt.

Creative, inspiring environment voice of Indonesia. Pegai Clive Sandingen, Lester Nari Uva Forita of Spay Leisten, Onsdijk Inspirerijn de podcast en pegai videos met het last nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

dat vier vrouwen in het gezin een gesprek aangaan dat ze lange tijd hebben vermeden. Wat opvallend is dat December Jani is gebaseerd op dingen die heel herkenbaar zijn uit het dagelijks leven van gezinnen. Er is liefde, boosheid, teleurstelling en ook trots. Maar het is niet altijd makkelijk voor gezinsleden om uit te spreken wat ze werkelijk voelen. Producent Meeske Taurisia zegt dat de film vanaf het begin bedoeld was voor Indonesische kijkers, die misschien zelf hebben ervaren hoe moeilijk kan het zijn om binnen een gezin een gesprek te beginnen. Maar de reis van de film naar Tokio laat zien dat een heel lokaal verhaal ook mensen met een andere achtergrond kan raken. Scenario schrijver Sinta Haryadi hoopt dat kijkers hun eigen gezin herkennen in het verhaal van Jani. Een kind dat het gevoel heeft niet gehoord te worden en ouders die vinden dat alles wat ze doen voor het gezin is. Dus als familieprobleem meestal juist moeilijk bespreekbaar zijn, nodigt deze film ons misschien uit om er naar te kijken en het gesprek te beginnen.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen.